As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

daar het jy dit. Ek moes dit een beetje verander het, De Leon. Die korrelkoppe natuurlijk. Natuurlijk Ellen Bosse is favorite band. En hulle het vir ons die Ego van Dolmiete gespeel. Die boerenketaar keerspel van Dion van der Merwe. Favorite band. En hulle het vir ons die Ego van Dolmiete gespeel. Die boerenketaar keerspel.

En dit was daar Liesel Peters met Sing Jou Hart Uit. Ek sien, ek kom al reeds hele paar verjaarsdag wense deur. Nou, ons hou het net soos een bykie later. Want so kwart voor 10 begin ek al julle verjaarsdag wense en huwelijksherdenking boodskappe deurlees. Julle storm loop trend hier. Ek dink vandag verjaarsdagdag. Baie gewilde dag. Klaar blijklik. Tijd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding. Maar vanochtend het jylle my oorwin. So luister, was 1 Ian 0 vandag. Het jylle nie oorwin vandag nie, maar dat ook niet dat kom so eenvoudig as moendlik gemaakt het. En ek kon sien dat ek een suggestieve knipoog kon gee, sou ek. So die Saterdag tune ontleding leidrawe vanochtend was dat het 2016 treffer is dier 4 mannelike kunstenaars. Hulle is nie een groep nie, 4 kunstenaars die man het saamgekom om hierdie treffer in die lewe te bring. En jou 2 emoticonne vanochtend was een klip en kole. So emoticon 1 een klip, emoticon 2 kole. Dat is 1 woord in die liedjie titel. Deel van die lirieke was, tis die reek in jou kleren, dis kant middernacht. Tis die mannense stories oor die dagse gejag. Tis my hartse plek. Korrekte antwoord van ochend was. Is jylle gereed?

0: En dit was Boschman met My Wereld in die derde posisie. In die tweede posisie beweeg ons na Skadi Kroon se tweede treffer op die trefferparade, wel op die top 5 trefferparade van die Afrikaanse kunstmatige intelligensie. Top 5 met 2 maskers.
1: Nommer 2.

0: toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
3: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: Voted joint number one primary school in Kaberge. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwijzers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education, start.

0: En het was de beste band in de wereld. Meet ex, wel ex weer, meet fun na een vier plekken af beweeg. Zo vandaag is nou nationale alleridades van Braaidag. Maar nou, op je interessante daar is niet eindelijk soos met erfenisdag hier bij ons in Zuid-Afrika. Nie, maar het is niet zo interessant om te doen. Nationale Mimousedag, nationale leer om te zwemdag. Die tweede een. Vandaag is plant een sierlemoen boomdag. Ze plant een sierlemoen boomdag. Nou kom hulle daar voor een dag moes gee, sal net hulle weet, maar die nie sierlemoene wel daar in jou erf, dan hoef je het nou nie vandag te doen nie. En dan die laatste ding gaan ek hou tot aan die einde van die program. Ek gaan hem hou tot heel aan die einde van die dag. Die vijfde interessante dag, ofwel iets wat vandag gevieren word. Maar vanaf beweeg ons na hierdie week sy 17e posisie toe. Caroline van Jaarsveld wat 3 posisies opgeskuif het van laas week sy 20ste posisie met haar treffer As jy my roep.
1: Nummer 17.

0: Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415815363.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: En dat ons het raai gemaakt by paar van ons korporatieve vennote. Onthou as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luisterfm, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Of as jy die volgende borg van die top 20 treffer parade wil word, dan stuur jy ook al versoek na daar e-pos adres nou bemarking@luisterfm.co.za. En die luisteraar, wie se drie spel ek nou vanochtend vir julle gaan speel is... Theresa, sy het gevra vir Jermo Kennedy se Kiss Me, Bok van Blerk met Karel en Katreintjie en Zak van Niekerk se Ramkat. So dit is die drie spel wat ek gaan speel van Theresa daar en aan my Saterdag tune vanochtend is Modern Talking se You and Me, wat dan die treffer gaan wees voordat ons begin met hierdie week se top 10 treffers. Geniet het!
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: 6.
1: Ik ben Lia en dank je voor al jullie ondersteuning. Luister FM, jouw lekker luisterstasie.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En dit was Rowan Josh in die vierde posisie wat een plek opbeweeg het van laas week se vyfde posisie met liefde in jou oë. Ons beweeg nou in die top 3 vir die week prop met Harde Dief een plek afbeweeg.

0: Jan Adrian van Rooyen, oftewel Prop met harte diep. Jy maak my man. Wegens na hierdie week se tweede posisie toe, Danny Smoke wat een plek opbeweeg het met sy treffer Monica.
1: Nummer 2.

With a little help of my friends. 5 minute voor 1 op die zaterdagmiddag. John Durker saam met jou. A.K.A. Vele meer. Ja, kom ons kyk gauw vinnig terug in muziekgeschiedenis op die 16e mei. En het is een mooi een, Want in 1966 het The Beach Boys hulle legendarische album Pet Sounds vrygestel. En dit is nou definitief nie een album wat sommer net so was nie. Dit was baie gewild. En dit het muziek sommer verander. En dit was ook een van hulle mees iconische albums. En met tydlose liekies, man. Soos Wouldn't It Be Nice, God Only Knows, Sloop John B. Wat een unieke style het die Beach Boys gehad. Daar was net een Beach Boys. So met harmonie. En om een story so te vertel en te kan bring. En ek moet sê, selfs soort kunstenaars soos The Beatles, het later gesê, hierdie album, The Pet Sounds, het hulle inspirasie gegee, om heeltemal anders te dink oor muziek. So hulle was absolute inspirasie vir The Beatles gewees. So wanneer ons nou gaan luister daarna, is dit net 'n oldie nie, is eindelijk muziek wat die pad gebaan het, vir baie van ons, en wat ons vandag ken. Ja, kom ons gaan aan met hierdie snit op hierdie program. The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Fibecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

geluister naar Vrienden de Sine Brand Dead en dan ook wat de nieuw mix van Lekker Treffer. Weet je wat je lekker luister? Maar nou ja, kom ons, gaan een bykie verder, is nou tyd vir jou Remix 3 spel, voor dan net een paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enigie wat sê, Nancy Lollos, welkom terug, blou my stem weer te hoor, mis jy my op breierkie, kan jy asjeblief vir my sê, waar was jy laas saterdag aand? Nou, laas saterdag het ek net te laat in Wisconsin aangekom. Ek het donderdag, so lang story kort, toe ons in Virginia was om die Suid-Afrikaanse poikie deel te neem in dit, toe het my kar ongelukkig net toe ons daar aankom gebreek. So, toe moes ons dit laat regmaak en ek moes nou al die pad terugry om het te gaan haal en ten minste was het toe gehelp en regmaak en alles. So, ek het teruggery en toe was ek ongelukkig net te laat om uit te saai. Teruggery en toe was ek ongelukkig net te laat om uit te saai. Maar ja, ek vra om verskoning daarvoor. Een boodskap dan wat ingekom dat sê, dankie Lorenko, jy kook. Ride said Fred, so we are the champions, sal ook werk. En dit kan lyk my kom van Nico af. Nou, bye, dankie Nico. Ons gaan kyk wat ons daar kan maak. Nou, luister met die wysie, begin so 10 uur se kant waar ek jou versoeke vra. En dan so 10:30 speel ek het. So ek sal die ene onthou. En dan sal ek kyk as ek het daar op kan sit vir jou. En dan een boodskap hierso wat sê, wat ons nou sal by uitkom. Bye, dankie Nicolies, ek sal net gaan lees en dan net dit dan uitsaai daarna. Maar dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, so kom ons gooi om, soos nooit tevore nie. Dis Appel met een non-Afrikaanse dans remix, Ava Max met Sweet But Psycho, en Morgan Page remix, Cordelia in Afrikaans wil dans met Mal in jou kop. Ek hoop jy geniet het. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: was Demi Moore met Kan jou nie my maak lief hee. Brendan Velvet met Volkswagen Bussie. Ivan Roo met Opsoek na Liefde en dan Brendan Piper met Moeg Dans daar gehad. Van jou al die pad gevat nou na 22 minuten net na 10 toe. Dis Saterdag die 16 Mei 2026. Ek sien het 'n paar boodskappe deurgekom. Eenetjie onder andere wat sê, Beds are burning, sit in... Sitting on the dock of the bay, all around the head, Salome van die Briels. En dan onder water, natuurlijk is het onder water van David Kamer op die lys. Nou, bye bye, dankie daarvoor, oom Wally. En ja, miskien kan die tweede deel van die boodskap, miskien kan dit ook net help. Net soos ek jou ken. Elke keer as ek van oom hoor, dan denk ek aan die een werksfunksie wat ons by saam was, waar oom een speciale gas saamgebring het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar nou ja, dit is nog steeds tyd vir Lysie met die Wysie. Ek sien nie, Lysie met die Wysie is bezig om in te stroom. Sodra die volgende vier liedjies voorbij is, dan speel ek jou versoeke. As jy nog wil deur, 082-333-367, onthou standaard, data tariewe geld.
1: Luister FM

0: Skulle met Inge 2, ons nog geluister daarna, Darren Yorka met foto's, Liesel Peters met In Ons Bloed. Dit bring ons nou na 36 minuten net na 10 en so 24 minuten net voor 11. Is tyd vir jou luister met die wysie, ons gaan hom nou gooi, so ek hoop jy sal geniet.
1: Luister FM.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

was ijzig in die kop. Je handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

geen Jordaan, met naam het Roos. Jap de priester met roer jou voeten. Jan, Jan, Jan, hy is een lekker ou. En Dirk van de Wees, hy is een met kommie, kommie. Natuurlijk, het brengt ons nou 13 minuten net na 11. Ek sien Maat Chips de boodskap deurgestuur wat net sê, hallo Renkie, hoe gaan het met jou? Het gaat goed met my en met Maat Chips. Hoe lyk het met Clap Your Hands van die Bow Marks, asseblief? So nogal Seasons in the Sun van Terry Jacks ook geniet, asseblief. En sy sê my hart is seer, is 4 jaar, ai, jyne Maat Chips, ek vraag groot om verskoning. Dit is nooit lekker nie, maar ek weet net, hy kyk af op jou en sy liefde is natuurlijk nog steeds hier so by jou. En solank jy om in jou hart het, weet jy, die saak is reg. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekies en geskakel op jou lekker luisterstasie.

En dit was Bart met vlammen en vent, de dikke topman met mijn naas. Rian Benari met zijn lijf, 35 of zo. Benny's Waste met lijfie dan geweest. Breng ons dan op, ik op amper half twaalf toe, jammer. En het is de tijd voor mij om je te groet. Ik zeg voor jou bye bye. Dank je voor iedereen. Elke zondag gekeerd vanavond. Het was heerlijk om samen met jou te keer. Dank je dat ik toegelaat was in je cardio is. Je stoort wel ook al je was. Tot en met volgende week zeg ik voor jou onthou. Aanloop je paaie snaakse draaien. Alles gebeurt altijd voor een reden. Goeienavond en geniet de rest van je week.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

een kramer, is hij proti. Zij luister bak een straus, maar ik smaak je koffie vals. Cookies bak, dit zal zij niet. Jam koek, cookie, verani. Die dollar is, die is daar, maar zijn rand is lang koud.